0: Bachman.
1: Ik kan wel niet zo'n andere weg. Ik zou je zo even in de hele land zien. Wat
0: is het? Ik zie het hier van een location.
1: Bachman, ik zie het hier in zo'n weg zien.